0: Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen, 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking, droog en dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. De politie onderzoekt of een vuurwapen dat eerder door een Capelse magneetvisser uit de Ringvaartplas werd gehaald, verband houdt met een oude moordzaak. Dat meldt de politie aan CKZ Vandaag, nadat de man zich meldde naar aanleiding van de recente politieoproep. De politie is sinds maandag met specialistische teams op zoek naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam. De zoekactie maakt deel uit van het onderzoek naar een moord die jaren geleden plaatsvond. Aanleiding is een tip dat het gebruikte vuurwapen zich mogelijk nog in de plas bevindt. De politie onderzoekt een inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht. Dit bevestigt de politie tegenover CKZ Vandaag. Wanneer de inbraak heeft plaatsgevonden en welke spullen er zijn buitgemaakt, wil de politie vanwege het lopende onderzoek niet bekendmaken.

0: benadrukt de organisatie dat de Kapelse Zomer in september doorgaat. De kaartjes voor deze editie gaan dinsdag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht, krijgen de mogelijkheid om een kaartje te behouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerslag van woensdagmiddag 5 augustus. Vandaag kregen we een afwisseling van zon en wolken. Er stond een matige wind, de wind kan 3 tot 4 uit het zuidwesten. En het werd vanmiddag toch nog zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. Bij een afnemende wind uit een westelijke richting. En morgen overdag zijn er zonnige perioden en een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind, de wind kan 3 tot 4 uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 16 graden en de maximumtemperatuur is 21 tot 22 graden. Vrijdag nog maar weinig verandering. Een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog, minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 graden. Op zaterdag gaat de wind waaien uit richtingen tussen oost en zuidoost en er wordt dan weer warme lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, de wind is maar zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar een graad of 12, maar zaterdagmiddag wordt het al zo'n 27 tot 28 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. Een zwakke tot matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden. En mogelijk later op zondag een enkele lokale bui. Maar voorlopig wordt er weinig tot geen neerslag verwacht in onze regio.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. Daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam AkzoNobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Excelta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking, droog. En dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. De politie onderzoekt of een vuurwapen dat eerder door een Kapelse magneetvisser uit de Ringvaartplas werd gehaald, verband houdt met een oude moordzaak. Dat meldt de politie aan CKZ Vandaag, nadat de man zich meldde naar aanleiding van de recente politieoproep. De politie is sinds maandag met specialistische teams op zoek naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam. De zoekactie maakt deel uit van het onderzoek naar een moord die jaren geleden plaatsvond. Aanleiding is een tip dat het gebruikte vuurwapen zich mogelijk nog in de plas bevindt. De politie onderzoekt een inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht. Dit bevestigt de politie tegenover CKZ Vandaag. Wanneer de inbraak heeft plaatsgevonden en welke spullen er zijn buitgemaakt, wil de politie vanwege het lopende onderzoek niet bekendmaken. De inbraak in Moordrecht komt op een moment dat op meerdere plekken in Nederland brandweerkazernes doelwit zijn van inbrekers. Of er een verband is tussen deze landelijke reeks en de inbraak in Moordrecht is volgens de politie nog niet vastgesteld. De Capelse zomer gaat dit jaar toch door. Dat maakt de organisatie bekend tijdens het radioprogramma IJsselnieuws. Het muziekevenement staat nu gepland voor 19 september. Door de extreme hitte in juni werd de Capelse zomer op het laatste moment door de burgemeester geannuleerd. Het annuleren van het evenement heeft de organisatie het nodige geld gekost. Ook zal de line-up er anders uitzien dan in juni. Desondanks benadrukt de organisatie dat de Capelse zomer in september doorgaat. De kaartjes voor deze editie gaan dinsdag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht, krijgen de mogelijkheid om een kaartje te behouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 5 augustus. Vandaag kregen we een afwisseling van zon en wolken. Er stond een matige wind in het kan 3 tot 4 uit het zuidwesten. Het werd vanmiddag tot nog zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. Bij een afnemende wind uit een westelijke richting. En morgen overdag zijn de

0: kan het nog afkoelen naar een graad of 12. Maar zaterdagmiddag wordt al zo'n 27 tot 28 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. Een zwakke tot matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden. En mogelijk later op zondag een enkele lokale bui. Maar voorlopig wordt er weinig tot geen neerslag verwacht in onze regio.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. Daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam AkzoNobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlage in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog. En dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: De politie onderzoekt een inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht. Dit bevestigt de politie tegenover CQZ vandaag. Wanneer de inbraak heeft plaatsgevonden en welke spullen er zijn buitgemaakt, wil de politie vanwege het lopende onderzoek niet bekendmaken. De inbraak in Moordrecht komt op een moment dat op meerdere plekken in Nederland brandweerkazernes doelwit zijn van inbrekers. Of er een verband is tussen deze landelijke reeks en de inbraak in Moordrecht is volgens de politie nog niet vastgesteld. De Kapelse Zomer gaat dit jaar toch door. Dat maakt de organisatie bekend tijdens het radioprogramma IJsselnieuws. Het muziekevenement staat nu gepland voor 19 september. Door de extreme hitte in juni werd de Kapelse Zomer op het laatste moment door de burgemeester geannuleerd. Het annuleren van het evenement heeft de organisatie het nodige geld gekost. Ook zal de line-up er anders uitzien dan in juni. Desondanks benadrukt de organisatie dat de Kapelse Zomer in september doorgaat. De kaartjes voor deze editie gaan dinsdag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht, krijgen de mogelijkheid om een kaartje te behouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 5 augustus. Vandaag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Er stond een matige wind, de wind kan 3 tot 4 uit het zuidwesten. Het werd vanmiddag tot nog zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. Bij een afnemende wind uit een westelijke richting. En morgen overdag zijn er zonnige perioden een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind, de wind kan 3 tot 4 uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 16 graden. De maximumtemperatuur is een 21 tot 22 graden. Vrijdag nog maar weinig verandering. Een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 graden. Op zaterdag gaat de wind waaien uit richtingen tussen oost en zuidoost. En er wordt dan weer warme lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden. De wind is maar zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar een graad of 12. Maar zaterdagmiddag wordt het al zo'n 27 tot 28 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. Een zwakke tot matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden. En mogelijk later op zondag een enkele lokale bui. Maar voorlopig wordt er weinig tot geen neerslag verwacht in onze regio.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. Daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam Akzo Nobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van Akzo Nobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlage in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog. En dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is het vandaag. Wanneer de inbraak heeft plaatsgevonden en welke spullen er zijn buitgemaakt, wil de politie vanwege het lopende onderzoek niet bekendmaken. De inbraak in Moordrecht komt op een moment dat op meerdere plekken in Nederland brandweerkazernes doelwit zijn van inbrekers. Of er een verband is tussen deze landelijke reeks en de inbraak in Moordrecht is volgens de politie nog niet vastgesteld. De Kapelse zomer gaat dit jaar toch door. Dat maakt de organisatie bekend tijdens het radioprogramma IJsselnieuws. Het muziekevenement staat nu gepland voor 19 september. Door de extreme hitte in juni werd de Kapelse zomer op het laatste moment door de burgemeester geannuleerd. Het annuleren van het evenement heeft de organisatie het nodige geld gekost. Ook zal de line-up er anders uitzien dan in juni. Desondanks benadrukt de organisatie dat de Kapelse zomer in september doorgaat. De kaartjes voor deze editie gaan dinsdag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht, krijgen de mogelijkheid om een kaartje te behouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerslag van woensdagmiddag 5 augustus. Vandaag kregen we een afwisseling van zon en wolken. Er stond een matige wind, de wind kan 3 tot 4 uit het zuidwesten. Het werd vanmiddag tot 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. Bij een afnemende wind uit een westelijke richting. En morgen overdag zijn er zonnige perioden en een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind, de wind kan 3 tot 4 uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 16 graden en de maximumtemperatuur is 21 tot 22 graden. Vrijdag nog maar weinig verandering. Een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog, minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 graden. Op zaterdag gaat de wind waaien uit richtingen tussen oost en zuidoost en er wordt dan weer warme lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, de wind is maar zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar een graad of 12, maar zaterdagmiddag wordt al zo'n 27 tot 28 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. Een zwakke tot matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden. En mogelijk later op zondag een enkele lokale bui. Maar voorlopig wordt er weinig tot geen neerslag verwacht in onze regio.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. Daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam Akzo Nobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Excelta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van Akzo Nobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog. En dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Why'd it stop?
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. De politie onderzoekt of een vuurwapen dat eerder door een Capelse magneetvisser uit de Ringvaartplas werd gehaald, verband houdt met een oude moordzaak. Dat meldt de politie aan CKZ Vandaag, nadat de man zich meldde naar aanleiding van de recente politieoproep. De politie is sinds maandag met specialistische teams op zoek naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam. De zoekactie maakt deel uit van het onderzoek naar een moord die jaren geleden plaatsvond. Aanleiding is een tip dat het gebruikte vuurwapen zich mogelijk nog in de plas bevindt. De politie onderzoekt een inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht. Dit bevestigt de politie tegenover CKZ Vandaag. Wanneer de inbraak heeft plaatsgevonden en welke spullen er zijn buitgemaakt, wil de politie vanwege het lopende onderzoek niet bekendmaken. De inbraak in Moordrecht komt op een moment dat op meerdere plekken in Nederland brandweerkazernes doelwit zijn van inbrekers. Of er een verband is tussen deze landelijke reeks en de inbraak in Moordrecht is volgens de politie nog niet vastgesteld. De Capelse zomer gaat dit jaar toch door. Dat maakt de organisatie bekend tijdens het radioprogramma IJssel Nieuws. Het muziekevenement staat nu gepland voor 19 september. Door de extreme hitte in juni werd de Capelse zomer op het laatste moment door de burgemeester geannuleerd. Het annuleren van het evenement heeft de organisatie het nodige geld gekost. Ook zal de line-up er anders uitzien dan in juni. Desondanks benadrukt de organisatie dat de Capelse zomer in september doorgaat. De kaartjes voor deze editie gaan dinsdag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht, krijgen de mogelijkheid om een kaartje te behouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 5 augustus. Vandaag kregen we een afwisseling van zon en wolken. Er stond een matige wind in het kan 3 tot 4 uit het zuidwesten. Het werd vanmiddag tot nog zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. Bij een afnemende wind uit een westelijke richting. En morgen overdag zijn er zonnige perioden een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind, windkant 3 tot 4 uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 16 graden en de maximumtemperatuur is 21 tot 22 graden. Vrijdag nog maar weinig verandering. Een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het blijft overal droog, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 graden. Op zaterdag gaat de wind waaien uit de richtingen tussen oost en zuidoost en er wordt dan weer warme lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, de wind is maar zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar een graad of 12, maar zaterdagmiddag wordt het al zo'n 27 tot 28 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode, een zwakke tot matige wind uit de west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden en mogelijk later op zondag een enkele lokale bui, maar voorlopig wordt er weinig tot geen neerslag verwacht in onze regio.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Een jong kindje is overleden na een aanrijding gisteravond op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van de supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het ongeval zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. En de Vlaardingse kappersoorlog kent een nieuw dieptepunt. Vannacht is er wederom bij een kapperszaak op het Liesveld een explosief afgegaan. Het is de tweede keer dat dat gebeurt bij die kapperszaak. Op 5 mei van dit jaar was er ook al een explosie. Toen sloot de burgemeester de winkel. In december van vorig jaar werd het pand tot 2 keer toe met verf beklad. De schade aan het pand is ditmaal groot. Zo zijn er meerdere ruiten ontzet en ligt een gedeelte van het systeemplafond eruit. Volgens een 112-correspondent zou er 1 verdachte zijn weggerend. En cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekende aantal klanten van bol.com en Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. Daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens, wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen. Maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het bedrijf achter fietsenmerk Batavus, Sparta en Babboe vraagt uitstel van betaling aan. Het gaat niet goed met het bedrijf uit Heerenveen. De problemen ontstonden tijdens de coronapandemie, toen het bedrijf nauwelijks fietsen kon leveren. Om goedkoper te kunnen werken is de productie al van Nederland naar het buitenland verplaatst. Begin dit jaar namen schuldeisers het bedrijf over. Zij gingen op zoek naar een nieuwe eigenaar, maar die is niet gevonden. En dan nog het weer. Zon met wolkenvelden met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. Morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagnacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden.

0: rkzvandaag.nl.
1: Dit is de weerslag van woensdagmiddag 5 augustus. Vandaag kregen we een afwisseling van zon en wolken. Er stond een matige wind en het kan 3 tot 4 uit het zuidwesten. Het werd vanmiddag tot nog zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16 bij een afnemende wind uit een westelijke richting. En morgen overdag zijn er zonnige perioden en een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind, windkant 3 tot 4 uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 16 graden en de maximumtemperatuur is van 21 tot 22 graden. Vrijdag nog maar weinig verandering. Een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog, minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 graden. Op zaterdag gaat de wind waaien uit richtingen tussen oost en zuidoost en er wordt dan weer warme lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, de wind is maar zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar een graad of 12, maar zaterdagmiddag wordt het al zo'n 27 tot 28 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. Een zwakke tot matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden. En mogelijk later op zondag een enkele lokale bui. Maar voorlopig wordt er weinig tot geen neerslag verwacht in onze regio.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Vlaardingse kappersoorlog kent een nieuw dieptepunt. Vannacht is er wederom bij een kapperszaak bij het Liesveld een explosief afgegaan. Het is de tweede keer dat dat gebeurt bij die kapperszaak. Op 5 mei van dit jaar was er ook al een explosie. Toen sloot de burgemeester de winkel voor 3 weken. In december van vorig jaar werd het pand tot 2 keer toe beklad met verf. De schade aan het pand is groot. Zo zijn meerdere ruiten ontzet en ligt een gedeelte van het systeemplafond eruit. Volgens een 112-correspondent zou er 1 verdachte zijn weggerend. En een jong kindje is overleden na een aanrijding gisteravond op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. En sportverenigingen met natuurgras in onze regio komen waarschijnlijk voor een probleem te staan binnenkort. Doordat het Hoogheemraadschap Delfland een sproeiverbod heeft afgekondigd, zouden de velden binnenkort wel eens geel, mul en door kunnen worden. Clubs uit het Westland hebben al aan de bel getrokken. Daar is zelfs al een speelverbod van kracht om het gras te redden. Eind augustus beginnen de trainingen en competities van het voetballen weer. Tot die tijd is er regen nodig, anders zijn de meeste grasvelden niet bruikbaar om op te spelen. En Gianni Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de FIFA. Dat bleek woensdag na een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De top van de FIFA kwam in Rabat bij elkaar en sprak daar over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg bij de vergadering de volledige steun van het bestuur van de FIFA. De Europese bond UEFA zei eerder zijn vertrouwen op in de Zwitser en binnen de FIFA was er ook kritiek. En dan nog het weer. Zon met wolkenvelden met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. Morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagnacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog. Zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 5 augustus. Vandaag kregen we een afwisseling van zon en wolken. Er stond een matige wind, de windkant 3 tot 4 uit het zuidwesten. En het werd vanmiddag tot nog zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. Bij een afnemende wind uit een westelijke richting. En morgen overdag zijn er zonnige perioden een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind, de windkant 3 tot 4 uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 16 graden. De maximumtemperatuur is een 21 tot 22 graden. Vrijdag nog maar weinig verandering. Een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog, minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 graden. Op zaterdag gaat de wind waaien uit richtingen tussen oost en zuidoost. En er wordt dan weer warme lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden. De wind is maar zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar een graad of 12. Maar zaterdagmiddag wordt het al zo'n 27 tot 28 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. Een zwakke tot matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Vlaardingse kappersoorlog kent een nieuw dieptepunt. Vannacht is er wederom bij een kapperszaak bij het Liesveld een explosief afgegaan. Het is de tweede keer dat dat gebeurt bij die kapperszaak. Op 5 mei van dit jaar was het ook al raak. Toen sloot de burgemeester de winkel voor 3 weken. In december van vorig jaar werd het pand tot 2 keer toe beklad met verf. De schade aan het pand is groot. Zo zijn er meerdere ruiten ontzet en ligt een gedeelte van het systeemplafond eruit. Volgens een 112-correspondent zou er 1 verdachte zijn weggerend. Medewerkers van de kapperszaak zeggen dat de winkel vandaag gewoon open gaat. En een jong kindje is overleden na een aanrijding gisteravond op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. En Gianni Infantino treedt volgens nog niet af als voorzitter van de FIFA. Dat bleek woensdag na een spoedvergadering van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De top van de FIFA kwam in Rabat bij elkaar en sprak daar over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg bij de vergadering de volledige steun van het bestuur van de FIFA. De Europese voetbalbond UEFA zei eerder zijn vertrouwen op in de Zwitser. En ook binnen de FIFA was er kritiek. En de dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Dat meldt de regering van het land. De afgelopen weken zijn het dodental en het aantal besmettingen fors gestegen. Daardoor is de uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen de uitbraak in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vielen er toen 11.000 doden. Deze ebola-uitbraak wordt veroorzaakt door de zeldzame Bundibugyo-variant. Daarvoor is nog geen behandeling of vaccin beschikbaar. En dan nog het weer. Zon met wolkenvelden. Met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Annemieke Boskaart van de ANWB. Vertraging op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Bregseplein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Veven Marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagnacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog. Zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 6 augustus. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden, het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de westelijke richting waarmee tijdelijk minder hete lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. De komende avond en nacht is het relatief koel met een minimumtemperatuur van 13 graden bij een zwakke wind uit een westelijke richting. Morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op zaterdag gaat de wind waaien uit een oost-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking, dat betekent opnieuw aanvoer van warmere lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 12 tot 13 graden. In de middag wordt het alweer zo'n 27 graden. Op zondag nog een paar graden warmer bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en zondagmiddag zo'n 29 tot 30 graden. Op maandag zonnige periode met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Ook op dinsdag zonnige periode bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden.
3: Dit is Annemieke Boskaart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles vanaf Zevenaar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Vlaardingse kappersoorlog kent een nieuw dieptepunt. Vannacht is er wederom bij een kapperszaak bij het Liesveld een explosief afgegaan. Het is de tweede keer dat dat gebeurt bij die kapperszaak. Op 5 mei van dit jaar was het ook al raak. Toen sloot de burgemeester de winkel voor 3 weken. In december van vorig jaar werd het pand tot 2 keer toe beklad met verf. De schade aan het pand is groot. Zo zijn er meerdere ruiten ontzet en ligt een gedeelte van het systeemplafond eruit. Volgens een 112-correspondent zou er 1 verdachte zijn weggerend. Medewerkers van de kapperszaak zeggen dat de winkel vandaag gewoon open gaat. En een jong kindje is overleden na een aanrijding gisteravond op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. En Gianni Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de FIFA. Dat bleek woensdag na een spoedvergadering van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De top van de FIFA kwam in Rabat bij elkaar en sprak daar over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg bij de vergadering de volledige steun van het bestuur van de FIFA. De Europese voetbalbond UEFA zei eerder zijn vertrouwen op in de Zwitser. En ook binnen de FIFA was er kritiek. En de dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Dat meldt de regering van het land. De afgelopen weken zijn het dodental en het aantal besmettingen fors gestegen. Daardoor is de uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen de uitbraak in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vielen er toen 11.000 doden. Deze ebola-uitbraak wordt veroorzaakt door de zeldzame Bundibugyo-variant. Daarvoor is nog geen behandeling of vaccin beschikbaar. En dan nog het weer. Zon met wolkenvelden. Met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Annemieke Boskaart van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Oud-Dijk 20 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem tussen Heteren en Renkum 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdag nacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een

0: brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van donderdag 6 augustus. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de westelijke richting, waarmee tijdelijk minder hete lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Komende avond en nacht is het relatief koel, met een minimumtemperatuur van 13 graden bij een zwakke wind uit een westelijke richting. Morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. En een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op zaterdag gaat de wind waaien uit een oost-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. Dat betekent opnieuw aanvoer van warmere lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 12 tot 13 graden. In de middag wordt het alweer zo'n 27 graden. Op zondag nog een paar graden warmer bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16. En zondagmiddag zo'n 29 tot 30 graden. Op maandag zonnige periode met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 18. En een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Ook op dinsdag zonnige periode bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden.
2: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
2: Dit is Radio Capelle.

0: ineens geen kind meer.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
2: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Vlaardingse kappersoorlog kent een nieuw dieptepunt. Vannacht is er wederom bij een kapperszaak bij het Liesveld een explosief afgegaan. Het is de tweede keer dat dat gebeurt bij die kapperszaak. Op 5 mei van dit jaar was het ook al raak. Toen sloot de burgemeester de winkel voor 3 weken. In december van vorig jaar werd het pand tot 2 keer toe beklad met verf. De schade aan het pand is groot. Zo zijn er meerdere ruiten ontzet en ligt een gedeelte van het systeemplafond eruit. Volgens een 112-correspondent zou er 1 verdachte zijn weggerend. Medewerkers van de kapperszaak zeggen dat de winkel vandaag gewoon open gaat. En een jong kindje is overleden na een aanrijding gisteravond op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. En Gianni Infantino treedt volgens nog niet af als voorzitter van de FIFA. Dat bleek woensdag na een spoedvergadering van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De top van de FIFA kwam in Rabat bij elkaar en sprak daar over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg bij de vergadering de volledige steun van het bestuur van de FIFA. De Europese voetbalbond UEFA zei eerder zijn vertrouwen op in de Zwitser. En ook binnen de FIFA was er kritiek. En het dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Dat meldt de regering van het land. De afgelopen weken zijn het dodental en het aantal besmettingen fors gestegen. Daardoor is de uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen de uitbraak in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vielen er toen 11.000 doden. Deze ebola-uitbraak wordt veroorzaakt door de zeldzame Bundibugyo-variant. Daarvoor is nog geen behandeling of vaccin beschikbaar. En dan nog het weer. Zon met wolkenvelden. Met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagnacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog. Zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 6 augustus. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de westelijke richting, waarmee tijdelijk minder hete lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. De komende avond en nacht is het relatief koel, met een minimumtemperatuur van 13 graden bij een zwakke wind uit een westelijke richting. Morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. En een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op zaterdag gaat de wind waaien uit een oost-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. Dat betekent opnieuw aanvoer van warmere lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 12 tot 13 graden. In de middag wordt het alweer zo'n 27 graden. Op zondag nog een paar graden warmer bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16. En zondagmiddag zo'n 29 tot 30 graden. Op maandag zonnige periode met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 18. En een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Ook op dinsdag zonnige periode bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan de Rijnvoorde in Rotterdam-Charloos zette de politie vannacht een opmerkelijke ongenode gast uit een appartement. Door een kapotte ruit was de politie afgekomen op een melding van een inbraak. Eenmaal bij de woning bleek de gesneuvelde ruit een andere oorzaak te hebben. Er was namelijk een gans door het raam van de woning heen gevlogen. Het dier had in het huis een ravage achtergelaten. Overal lag glas en het dier had de woonkamer ondergepoept. Agenten wisten het dier te vangen en buiten uiteindelijk weer los te laten. En na aankondigingen van de staking in de Rotterdamse haven door FNV en CNV op 4 september... sluit vakbond CNV zich ook aan bij de staking in het openbaar vervoer op 9 september. De vakbond geeft erbij gehoor aan de oproep van collega vakbond FNV om het personeel van de GVB in Amsterdam en de RET in Rotterdam te laten staken. De vakbonden willen met de staking afdwingen dat het kabinet de plannen om te bezuinigen op sociale zekerheid terugdraait. Vrijwilligers van een visvereniging uit Giesbeek in Gelderland hebben de vissen uit een plas in de buurt gered. Het water staat daar door de droogte gevaarlijk laag, waardoor de vissen lagen te spartelen in de modder. En dus kwam Hengelsportvereniging Ons Genoegen in actie. Ze verplaatsten de vissen naar een grotere plas vlakbij. De komende 2 weken valt er bijna geen regen en dus wordt er verwacht dat het water in de sloten en beken nog verder zal zakken. En de Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Voor studenten een belangrijke internationale filmprijs. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste Alternatieve of Experimentele Film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Bekende eerdere winnaars zijn onder andere regisseurs Robert Zemeckis en Spike Lee, die later beide een Oscar wonnen. Broers is pas de 4e Nederlander ooit die de prijs wint. En dan nog het weer, zon met wolkenvelden. Met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdag nacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog. Zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 6 augustus. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de westelijke richting, waarmee tijdelijk minder hete lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. De komende avond en nacht is het relatief koel, met een minimumtemperatuur van 13 graden bij een zwakke wind uit een westelijke richting. Morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. En een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op zaterdag gaat de wind waaien uit een oost-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. Dat betekent opnieuw aanvoer van warmere lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 12 tot 13 graden. In de middag wordt het alweer zo'n 27 graden. Op zondag nog een paar graden warmer bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16. En zondagmiddag zo'n 29 tot 30 graden. Op maandag zonnige periode met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 18. En een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Ook op dinsdag zonnige periode bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan de Rijnvoorde in Rotterdam-Charloos zette de politie vannacht een opmerkelijke ongenode gast uit een appartement. Door een kapotte ruit was de politie afgekomen op een melding van een inbraak. Eenmaal bij de woning bleek de gesneuvelde ruit een andere oorzaak te hebben. Er was namelijk een gans door het raam van de woning heen gevlogen. Het dier had in het huis een ravage achtergelaten. Overal lag glas en het dier had de woonkamer ondergepoept. Agenten wisten het dier te vangen en buiten uiteindelijk weer los te laten. En na aankondigingen van de staking in de Rotterdamse haven door FNV en CNV op 4 september... sluit vakbond CNV zich ook aan bij de staking in het openbaar vervoer op 9 september. De vakbond geeft erbij gehoor aan de oproep van collega vakbond FNV om het personeel van de GVB in Amsterdam en de RET in Rotterdam te laten staken. De vakbonden willen met de staking afdwingen dat het kabinet de plannen om te bezuinigen op sociale zekerheid terugdraait. Vrijwilligers van een visvereniging uit Giesbeek in Gelderland hebben de vissen uit een plas in de buurt gered. Het water staat daar door de droogte gevaarlijk laag, waardoor de vissen lagen te spartelen in de modder. En dus kwam Hengelsportvereniging Ons Genoegen in actie. Ze verplaatsten de vissen naar een grotere plas vlakbij. De komende 2 weken valt er bijna geen regen en dus wordt er verwacht dat het water in de sloten en beken nog verder zal zakken. En de Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Voor studenten een belangrijke internationale filmprijs. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste Alternatieve of Experimentele Film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Bekende eerdere winnaars zijn onder andere regisseurs Robert Zemeckis en Spike Lee, die later beide een Oscar wonnen. Broers is pas de 4e Nederlander ooit die de prijs wint. En dan nog het weer, zon met wolkenvelden. Met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd.

Ja, een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij Hit Dossier op de donderdagmiddag. Het is 1 uur geweest en u hoorde The Shadows met 36. Dus 36, 36, 24, 36. En dat klinkt als een telefoonnummer of wat ook. En dat waren natuurlijk de Shadows. Geen hitnotering bekend, want dit is een plaat uit 1961. En de top 40, zeg het nog maar een keer, begon in 1965. Dus daar stonden ze niet in. Welke er wel in staat, dat is Days of Pearly Spencer van David McWilliams in 1967. En het werd een behoorlijke hit.

Days of Early Spencer. En die stond wel in de top 40. En ik zal straks even kijken waar we die kunnen vinden. En ik ga in ieder geval nu door met... even zien. Ja, dat zijn Jan en Dean. En die zijn genoteerd in 1900. En ga ik u ook straks laten zien. Surf City. Nobody I know could love me more than... Dat is hem niet. Surf City komt er nu aan.

Ja, een plaat uit 1963 en toch stond hij in de top 40. En hoe kan dat? Wel, het was een re-entry, zoals dat heette. De heren Jan en Dean, die maakten de Surf City ook in het jaar 1979 heel erg populair. En ja, de volgende, Peter en Gordon. En die zingen een lied wat gecomponeerd is door Paul McCartney en John Lennon. En het heet Nobody I Know.

Ja, ik weet niet of de Beatles dit zelf hebben opgenomen. Dat moet ik eens een keertje nagaan. Maar dit was de single van... even kijken. Peter and Gordon, Nobody I Know. Uit 1964. En we gaan verder met Paul Jones. Thinking Ain't For Me. En volgens mij stond dit nummer nou net niet in de top 40.

Thinking Ain't For Me. Paul Jones was dit, 1967. Niet genoteerd in de top 40. Maar wel een leuk plaatje. En we gaan verder met de Chiffons. En dat is ook weer een nummer uit 1963. Dus voor 65. Voor de top 40. En het nummer heet One Fine Day. En de band is de Chiffons.

Ja, de Chiffons met One Fine Day. En het is een nummer uit 1963. En ik ga nu naar Jerry and the Pacemakers. En dat was ook een echte jaren 60 band. Maar I'm the One uit 1964 kwam uiteraard niet in de top 40.

Blue Moon van de Mars zelfs. En ik kan u met vreugde verkondigen dat op 7 mei 1961 deze plaat binnenkwam in welke hitparade het was, dat weet ik niet. Maar Nederland hield wel een soort hitparade bij. Totdat 1 januari 1965 de top 40 startte. Dit was dus voor het top 40 tijdperk. Maar de Marshalls stonden 4 maanden, want het was een maandlijst, 4 maanden in die lijst en een 9e positie. Dat is toch niet verkeerd, dacht ik zo. Even kijken. Wie krijgen we nu? David en Jonathan?

Ja, David en Jonathan zouden in 1966 ook een cover maken van Michelle van de Beatles. En daarmee stonden ze wel genoteerd. Maar dit had geen notitie in de hitlijsten. En ik ben nu aangekomen bij een dame die het wel schopte. Bobby Gentry, Ode to Blind Joe, to Billy Joe. En dat nummer, dat is, dan moet ik eventjes goed kijken. Ja, vijf, Bobby Gentry. Het is uit 1967.

En dat was PJ Proby met... wacht even. Ik zit weer helemaal verkeerd. Bobby Gentry was dit. Ode to Billy Joe. En het is uit 1900. En even kijken. 67. Niet genoteerd overigens in de top 40. En we gaan verder met het volgende nummer. En dat is wel van PJ Proby. En het nummer is uit, even kijken, 1964. Hold Me.

Hold Me van PJ Proby. En dat zou in het top 40 tijdperk denk ik best wel een hit geweest kunnen zijn. Maar deze was uit 64. En ja, ik heb daar geen gegevens van. Helaas. Ik kan niet een top 40 verzinnen die er niet is. Aaron

Ja, PJ Proby was dat. En ik kan u zeggen, 2 weken stond dit nummer in de top 40. En dat een beetje onderaan. Goed, ik ga door met het volgende. En dan moet ik eventjes kijken waar ik gebleven ben. Hold Me hebben we nu net gehad. En dan gaan we verder naar Aaron Neville. Tell me. Nee, even kijken. Tell me how it is. Tell it like it is. Zo heet het.

Ja, dit was Neville Aaron en Tell It Like It Is. En dat nummer dat stond 2 weken in de top 40 van 1967... en kwam niet hoger tot een 36e plek. En dan gaan we nu verder met... deze kent iedereen denk ik wel. Ook al is het een hele oude uit de... 60e jaren bedoel ik. Met verven gezongen door Helen Shapiro, 1963. Queen for Tonight.

1963 en ik weet eigenlijk wel zeker dat deze plaat in andere hitparades op nummer 1 heeft gestaan. En als het top 40 was, zeker. En we gaan verder met het volgende nummer. En dat is er eentje uit 1968. We komen wat dichterbij het einde van het decennium, zou ik zeggen. En dat was een tijd waarin prachtige muziek gemaakt werden. De Beatles waren natuurlijk actief, de Bee Gees, Rolling Stones, noem ze maar op. Alles was vertegenwoordigd in de hitlijsten. En ik ga nu draaien een nummer van The Casuals. En dat heet Jessamine.

Traveling Man hoorde u en dat was Ricky Nelson. En deze man was vanaf eind 50e jaren en begin 60e jaren en ook wel halverwege de 60e jaren mateloos populair met verschillende liedjes. U kent wel Hello Mary Lou en ga zo maar door. Maar dit was het nummer Traveling Man. En dan ga ik verder met het volgende. En dat is Johnny Burnett. En dat is ook weer uit hetzelfde jaar als het vorige nummer. 1961. You're 16. Oh, daar gaat het.

Ja, en dat was Johnny Burnett met Your 16 uit 1961. En we zijn weer toegekomen aan het einde van dit programma vandaag. En even kijken welke ik op heb staan. Ja, The Wanderer. Ja, we lopen maar weg. En The Wanderer wordt gezongen door Dion. En ik wens u een mooi weekend. En volgende week ben ik terug met verdere nummers uit de 60e jaren.

0: Ja, ik heb nog een half minuutje over. En dat kan ik besteden aan het feit dat ik op dinsdagavond ook het programma Muziek Souvenirs heb. En daar ga ik een klein stukje van de tune draaien. Die draai ik tot het einde.
1: Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
0: Was natuurlijk Hit Touché, dat begrijpt u. Dag.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
2: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweerkazerne in Heinenoord lijkt te zijn ontsnapt aan diefstal. Aan de achterzijde van het pand werd vanochtend ontdekt dat er is geprobeerd via het raam binnen te komen. Daarbij is er geen buit gemaakt uit de brandweerkazerne aan de Julianastraat, zegt een woordvoerder van de politie. Er is ook nog niemand aangehouden. De afgelopen dagen wordt er veel ingebroken bij brandweerkazernes. Deze week was het nog raak bij een kazerne in Vlaardingen en meerdere kazernes in de regio Amsterdam. Inbrekers nemen dan vooral hydraulisch gereedschap om bijvoorbeeld auto's mee open te knippen weg, omdat dat op de zwarte markt goed verkoopt. En de huisarts in Roon, die onmiddellijk haar werk heeft moeten neerleggen, is meermalen betrapt op werk onder invloed, zo blijkt uit rechtbankstukken. De zaak loopt al een tijdje. De inspectie oordeelde vorige maand dat de arts geen veilige zorg kan bieden en per direct moest stoppen. Volgens de rechtbank leed de huisarts aan een alcoholverslaving. De huisarts ging tegen die beslissing in beroep. Omdat de tuchtrechter nog uitspraak moet doen, wilde ze in de tussentijd haar werk blijven doen. Maar de rechter veegde de bezwaren van de arts uit Roon van tafel. Er is sprake van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg, meent de rechter. De afgelopen 8 jaar heeft de inspectie nog maar 5 keer eerder zo'n onmiddellijk beroepsverbod ingesteld. En het vertrouwen van ondernemers in de economie is fors gestegen na een daling van het vorige kwartaal. Volgens het CBS houden veel ondernemers wel een gevoel van onzekerheid, vooral door de situatie in het Midden-Oosten. Vorig kwartaal daalde het vertrouwen na het begin van de oorlog met Iran. Ook de importheffingen van de VS, regelgeving en personeelstekorten speelden een rol. In hun verwachting voor komend kwartaal zijn ondernemers minder negatief. Dat geldt voor de meeste bedrijfstakken. In de ICT is het vertrouwen mogelijk door ontwikkelingen op AI-gebied het grootst. In de auto- en reparatiehandel blijft het vertrouwen wat minder, of steeds verder achter. En een 42-jarige vrouw uit Nederland is gisteren verdronken bij de Griekse badplaats Malia op het eiland Kreta, zo meldt de Griekse kustwacht. De vrouw probeerde haar vriendin uit zee te redden toen die onwel werd tijdens het zwemmen. De vrouw kon uiteindelijk uit het water komen, maar de vriendin kon uit het water komen, de vrouw uiteindelijk niet. Ambulancepersoneel heeft de vrouw nog geprobeerd te reanimeren, maar de vrouw overleed later in het ziekenhuis alsnog. De twee vrouwen hadden een bootje gehuurd en in het bootje waren nog 3 kinderen aanwezig. En dan nog het weer. Overwegend zonnig met een paar wolkenvelden. Met een krachtige westenwind wordt het vandaag maximaal 24 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. Morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagnacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog. Zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 6 augustus. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden, het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de westelijke richting waarmee tijdelijk minder hete lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Komende avond en nacht is het relatief koel met een minimumtemperatuur van 13 graden bij een zwakke wind uit een westelijke richting. Morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op zaterdag gaat de wind waaien uit een oost-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking, dat betekent opnieuw aanvoer van warmere lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 12 tot 13 graden. In de middag wordt het alweer zo'n 27 graden. Op zondag nog een paar graden warmer bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en zondagmiddag zo'n 29 tot 30 graden. Op maandag zonnige periode met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Ook op dinsdag zonnige periode bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Voorstraat in Dordrecht groeit het aantal blijken van meeleven na de dodelijke aanrijding gisteren, waarbij een jong kindje om het leven kwam. Er is een provisorische herdenkplek ingericht. Mensen leggen de bloemen neer, tekeningen en knuffels. Het drama gebeurde gisteren aan het begin van de avond ter hoogte van restaurant Het Magazijn op de Voorstraat. Het kindje werd overreden door een bestelbus van een supermarkt. Reanimatie mocht niet meer baten. Veel mensen waren er getuigen van. Agenten hebben vanochtend aangebeld in de buurt om te vragen of mensen nazorg willen. Hoe het ongeluk op de Voorstraat in Dordrecht kon gebeuren, onderzoekt de politie nog. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeluk met dodelijke afloop. De huisarts in Roon, die onmiddellijk haar werk moest neerleggen, is meermalen betrapt op werk onder invloed, blijkt uit rechtbankstukken. De zaak loopt al een tijdje. De inspectie oordeelde vorige maand dat de arts geen veilige zorg kan bieden en per direct moest stoppen. De huisarts ging tegen die beslissing in beroep. Omdat de tuchtrechter er nog een uitspraak over moest doen, wilde ze in tussentijd haar werk kunnen blijven doen, maar de rechter veegde in een tussenvonnis die bezwaren van de arts uit Roon van tafel. Er is sprake van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg, zegt de rechter. De afgelopen 8 jaar heeft de inspectie nog maar 5 keer eerder zo'n onmiddellijk beroepsverbod ingesteld. Kartelwaakhond ACM heeft energieleveranciers op de vingers getikt. De bedrijven mogen geen vaste contracten meer aanbieden waarbij de prijs van aardgas later toch kan worden verhoogd. Ook niet als er per 1 januari dure groen gas moet worden bijgemengd en ook niet als een jaar later een CO2-heffing ingaat. Vast is vast, zegt de ACM. Sommige energiemaatschappijen hadden in de kleine lettertjes staan dat de vaste prijs toch zou kunnen stijgen. Maar de ACM steekt daar een stokje voor. 2 vrachtwagens zijn tegen elkaar gereden in een van de tunnelbuizen van de Drechttunnel in de A16. De parallelbuis richting Breda is daarom een tijdje dicht geweest. Het verkeer werd zo lang omgeleid. Er zijn nu nog 2 rijstroken dicht. Hoe lang dat gaat duren is nog niet duidelijk. Het is extra druk met vrachtwagens op de A16 omdat de Merwedebrug bij Gorinchem dicht is voor zwaar verkeer. Het weer veel zon, landinwaarts ook wat wolkenvelden mogelijk. Het is 24 graden. Vanavond van zee wat meer bewolking. Het kan vanavond en vannacht dan ook hier en daar regenen. Later vannacht wordt het dan weer droog. 14 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag met vrij veel zon, ook wat stapelwolken. Dan wordt het 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagnacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog. Zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 6 augustus. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden, het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de westelijke richting waarmee tijdelijk minder hete lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Komende avond en nacht is het relatief koel met een minimumtemperatuur van 13 graden bij een zwakke wind uit een westelijke richting. Morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op zaterdag gaat de wind waaien uit een oost-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking, dat betekent opnieuw aanvoer van warmere lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 12 tot 13 graden. In de middag wordt het alweer zo'n 27 graden. Op zondag nog een paar graden warmer bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en zondagmiddag zo'n 29 tot 30 graden. Op maandag zonnige periode met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Ook op dinsdag zonnige periode bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer is druk met een duinbrand in Oudorp. Het vuur brak uit langs het Oosterduinpad. Er komt veel zwarte rook bij vrij en de brandweer adviseert mensen om uit de rook te blijven. Er is weinig pluswater in de buurt en daarom zijn waterwagens naar Oudorp gestuurd. Hoe groot het gebied is waar de brand woedt is nog niet te zeggen. 3 weken geleden woedde ook al brand in de duinen langs het Oosterduinpad in Oudorp. En toen was de brand in een half uur uit. Op de Voorstraat in Dordrecht groeit het aantal blijken van meeleven na de dodelijke aanrijding gisteren, waarbij een jong kindje om het leven kwam. Er is een provisorische herdenkplek ingericht. Mensen leggen daar bloemen neer, tekeningen en knuffels. Het drama gebeurde gisteren aan het begin van de avond, ter hoogte van restaurant Het Magazijn. Het kindje werd overreden door een bestelbus van een supermarkt. Reanimatie mocht niet meer baten. Veel mensen waren er getuigen van. De agenten hebben vanochtend nog aangebeld in de buurt om te vragen of mensen nazorg willen. Hoe het ongeluk in Dordrecht kon gebeuren onderzoekt de politie nog. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeluk met dodelijke afloop. De klantgegevens die onlangs zijn gestolen bij een partner van webwinkels als bol.com en Bijenkorf staan te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Van hoeveel klanten er mailadressen online staan is niet duidelijk. Betaalgegevens zouden in ieder geval niet zijn buitgemaakt bij de hack. Bol en Bijenkorf maakte gisteren bekend dat een logistiek partner van hen slachtoffer was geworden van een datalek. Zowel Bol als Bijenkorf hebben een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. De brand die eind april de woonboulevard in Waalwijk deels in de as legde, ontstond door kortsluiting. Nou, nu blijkt begon de brand in een lampendisplay in een van de winkels. Aanvankelijk werd gewezen naar dakdekkers die op een van de panden aan het werk waren, maar zij waren op een heel andere plek bezig dan waar de brand was ontstaan. Het was eind april warm en het waaide hard en daarom kon het vuur snel om zich heen grijpen. Zeker 6 winkels op de woonboulevard in Waalwijk gingen verloren. Het weer, veel zon, landinwaarts wat wolkenvelden. 22 tot 24 graden is het. Vanavond en vannacht een kleine kans op een spetter. In de loop van de nacht wordt het overal weer droog. Minimumtemperatuur vannacht 10 graden. Morgen een dag met veel zon, wat stapelwolken. Het wordt iets warmer dan vandaag. 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond bij Weert Noord een auto in brand. De weg is daar dicht en dat blijft zo tot 7 uur vanavond. Dus verkeer richting Eindhoven kan maar beter omrijden via Venlo. Dan pak je eerst de A73 en ga je verder over de A67 weer richting Eindhoven. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: snap.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagnacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog. Zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 6 augustus. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de westelijke richting, waarmee tijdelijk minder hete lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. De komende avond en nacht is het relatief koel, met een minimumtemperatuur van 13 graden bij een zwakke wind uit een westelijke richting. Morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. En een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op zaterdag gaat de wind waaien uit een oost-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. Dat betekent opnieuw aanvoer van warmere lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 12 tot 13 graden. In de middag wordt het alweer zo'n 27 graden. Op zondag nog een paar graden warmer bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16. En zondagmiddag zo'n 29 tot 30 graden. Op maandag zonnige periode met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 18. En een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Ook op dinsdag zonnige periode bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn niet zo heel veel files te melden. Toch een paar opvallende zaken tussen de 60 kilometer die in totaal staat. Op de A2 Maastricht-Eindhoven stond een auto in brand bij Weert Noord. De weg is daar dicht en dat blijft nog zo. Volgens Rijkswaterstaat tot 7 uur vanavond. Dus tot die tijd omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk. 10 minuten vertraging tot aan de grens. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij Arnhem-Noord een afgesloten rechte rijstrook. Daardoor 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 veroorzaken file op de omleidingsroute, de A22 Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De gezelligste van de regio. Radio Capelle.
6: I've been married a long time ago.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer is druk met een duinbrand in Oudorp. Het vuur brak uit langs het Oosterduinpad. Er komt veel zwarte rook bij vrij en de brandweer adviseert mensen om uit de rook te blijven. Er is weinig pluswater in de buurt en daarom zijn waterwagens naar Oudorp gestuurd. Hoe groot het gebied is waar de brand woedt is nog niet te zeggen. 3 weken geleden woedde ook al brand in de duinen langs het Oosterduinpad in Oudorp. En toen was de brand in een half uur uit. Op de Voorstraat in Dordrecht groeit het aantal blijken van meeleven na de dodelijke aanrijding gisteren, waarbij een jong kindje om het leven kwam. Er is een provisorische herdenkplek ingericht. Mensen leggen daar bloemen neer, tekeningen en knuffels. Het drama gebeurde gisteren aan het begin van de avond, ter hoogte van restaurant Het Magazijn. Het kindje werd overreden door een bestelbus van een supermarkt. Reanimatie mocht niet meer baten. Veel mensen waren er getuigen van. De agenten hebben vanochtend nog aangebeld in de buurt om te vragen of mensen nazorg willen. Hoe het ongeluk in Dordrecht kon gebeuren onderzoekt de politie nog. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeluk met dodelijke afloop. De klantgegevens die onlangs zijn gestolen bij een partner van webwinkels als bol.com en Bijenkorf staan te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Van hoeveel klanten er mailadressen online staan is niet duidelijk. Betaalgegevens zouden in ieder geval niet zijn buitgemaakt bij de hack. Bol en Bijenkorf maakte gisteren bekend dat een logistiek partner van hen slachtoffer was geworden van een datalek. Zowel Bol als Bijenkorf hebben een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. De brand die eind april de woonboulevard in Waalwijk deels in de as legde, ontstond door kortsluiting. Naar nu blijkt begon de brand in een lampendisplay in een van de winkels. Aanvankelijk werd gewezen naar dakdekkers die op een van de panden aan het werk waren, maar zij waren op een heel andere plek bezig dan waar de brand was ontstaan. Het was eind april warm en het waaide hard en daarom kon het vuur snel om zich heen grijpen. Zeker 6 winkels op de woonboulevard in Waalwijk gingen verloren. Het weer, veel zon, landinwaarts wat wolkenvelden, 22 tot 24 graden is het. Vanavond en vannacht een kleine kans op een spetter. In de loop van de nacht wordt het overal weer droog. Minimumtemperatuur vannacht 10 graden. Morgen een dag met veel zon, wat stapelwolken. Het wordt iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan niet al te veel files, toch een paar bijzonderheden tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is daar 2 dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven, want er stond een auto in brand bij Weert Noord. De afsluiting duurt tot 7 uur vanavond voor bergingswerkzaamheden. Omrijden doe je richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort Utrecht, bij Utrecht 4 kilometer file, klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdag nacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog. Zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 6 augustus. Vandaag zijn er zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit de westelijke richting, waarmee tijdelijk minder hete lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. De komende avond en nacht is het relatief koel, met een minimumtemperatuur van 13 graden bij een zwakke wind uit een westelijke richting. Morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. En een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op zaterdag gaat de wind waaien uit een oost-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. Dat betekent opnieuw aanvoer van warmere lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 12 tot 13 graden. In de middag wordt het alweer zo'n 27 graden. Op zondag nog een paar graden warmer bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16. En zondagmiddag zo'n 29 tot 30 graden. Op maandag zonnige periode met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 18. En een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Ook op dinsdag zonnige periode bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan niet al te veel files, toch zijn er een paar opvallende zaken tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is de A2 dicht, Maastricht-Eindhoven bij Weert-Noord. Daar stond eerder vanmiddag een auto in brand. Bergingswerkzaamheden zijn in volle gang. Die lijken nog tot 7 uur vanavond te gaan duren. Dus tot die tijd omrijden richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. De berm langs de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat in brand bij knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is daar dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. De vertraging voor het verkeer op de A12 vanaf Zoetermeer 7 kilometer file met 35 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer in Oud-Dorp heeft Defensie om assistentie gevraagd bij het bestrijden van de duinbrand in het gebied. Er komt een Chinook-helikopter die water over de brand moet gooien. Het duurt even voor Defensie zo'n helikopter klaar heeft voor inzet. De brand langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp brak om 2 uur vanmiddag uit. Het vuur breidt zich nog altijd uit, zegt de veiligheidsregio, met zo'n 500 meter per uur. Er zijn 20 brandweerauto's paraat. Vanmiddag is een van de brandweerlieden bij het blussen gewond geraakt.
2: Er rijdt natuurlijk met veel voertuigen, waaronder ook een waterwagen, een tankwagen met heel veel bluswater. Ja, en daar is hij door geraakt. Of hoe die precies eraan toe is en wat de aard van de bewoning is, weet ik niet. Maar hij is wel naar het ziekenhuis vervoerd, gewond. En ja, dat heeft ook zijn weerslag op de collega's. Dus die worden ook zo snel mogelijk worden die afgelost.
1: Zegt René van der Linden van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 3 weken geleden woedde ook al brand in de duinen langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp. Toen was de brand in een half uur uit. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, industrie, vervoer en recreatie hebben allemaal last van het oplopende neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaar te maken, schrijven de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zeggen ze. En het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. En een man uit Groot-Ammers is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een explosie in zijn eigen woonplaats. De rechter besloot hem geen celstraf te geven, omdat de vuurwerkbom al in december 2024 was afgegaan bij een huis aan de Emmastraat. En ook is de 22-jarige verdachte nog jong, vindt de rechter. De man liep tegen de lamp omdat zijn schoenen waren herkend. Hij had ook via Snapchat een filmpje van de ontploffing in Groot-Ammers gedeeld. Het weer. Vanavond en vannacht hebben we een kleine kans op een spet en regen. In de loop van de nacht wordt het ook weer droog. Het is vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met net als vandaag veel zon en wat stapelbewolking. Het wordt iets warmer dan vandaag. 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits verloopt rustiger dan gebruikelijk. Dat komt natuurlijk door de zomervakantie. Toch een aantal incidenten. Er stond vanmiddag een vrachtwagen in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De boel wordt daar geborgen bij Weert Noord. De weg is dicht voorlopig tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Vanaf knooppunt Empel 9 kilometer file en een half uur vertraging. De weg is daar weer vrij. Geldt nog niet voor de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Langzaam rijden kan ook op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. En wel over 4 kilometer tussen Oorschot en Moergestel kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdag nacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog, zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 6 augustus. Vandaag was het duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Het werd zo'n 22, lokaal nog net 23 of 24 graden. Bij een stevige wind uit een westelijke richting. En afgezien van een paar druppels bleef het overal droog. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en de wind neemt iets in kracht af. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke tot matige wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En een maximum temperatuur in de middag rond de 23 graden. Op zaterdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke tot matige wind dan uit een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van vrij warme lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog redelijk afkoelen naar een graad of 12, 13. En in de middag wordt het alweer zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag nog wat warmer, een zwakke wind dan uit de zuidwestelijke richting. Flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Op maandag wordt het dan weer een fractie minder warm. Met een matige wind uit het noordwesten. Wel flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Althans, de weg is daar dicht bij Weert Noord voor bergingswerkzaamheden na een autobrand. Omrijden kan via Venlo richting Eindhoven. Pak je eerst de A73 en verder over de A67. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag stond de berm in brand op knoop in Prins Klausplein. De rechterrijstrook en de verbindingsweg naar de A4 richting Delft zijn dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Want op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag momenteel nog 7 kilometer file voor knooppunt Prins Klausplein met een half uur vertraging. 10 minuten extra reistijd nog op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. File staat tussen Hilversum en Huizen en is 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer in Oud-Dorp heeft Defensie om assistentie gevraagd bij het bestrijden van de duinbrand in het gebied. Er komt een Chinook-helikopter die water over de brand moet gooien. Het duurt even voor Defensie zo'n helikopter klaar heeft voor inzet. De brand langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp brak om 2 uur vanmiddag uit. Het vuur breidt zich nog altijd uit, zegt de veiligheidsregio, met zo'n 500 meter per uur. Er zijn 20 brandweerauto's paraat. Vanmiddag is een van de brandweerlieden bij het blussen gewond geraakt.
2: Er rijdt natuurlijk met veel voertuigen, waaronder ook een waterwagen, een tankwagen met heel veel bluswater. Ja, en daar is hij door geraakt. Of die, ja, hoe die precies eraan toe is en wat de aard van de bewolking is, weet ik niet. Maar hij is wel naar het ziekenhuis vervoerd, gewond. En ja, dat heeft ook zijn weerslag op de collega's. Dus die worden ook zo snel mogelijk worden die afgelost.
1: Zegt René van der Linden van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 3 weken geleden woedde ook al brand in de duinen langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp. Toen was de brand in een half uur uit. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, industrie, vervoer en recreatie hebben allemaal last van het oplopende neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaar te maken, schrijven de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zeggen ze. En het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. En een man uit Groot-Ammers is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een explosie in zijn eigen woonplaats. De rechter besloot hem geen celstraf te geven omdat de vuurwerkbom al in december 2024 was afgegaan bij een huis aan de Emmastraat. En ook is de 22-jarige verdachte nog jong, vindt de rechter. De man liep tegen de lamp omdat zijn schoenen waren herkend. Hij had ook via Snapchat een filmpje van de ontploffing in Groot-Ammers gedeeld. Het weer. Vanavond en vannacht hebben we een kleine kans op een spet en regen. In de loop van de nacht wordt het ook weer droog. Het is vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met net als vandaag veel zon en wat stapelbewolking. Het wordt iets warmer dan vandaag. 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er geen files, wel een wegafsluiting. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Die is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een eerdere autobrand en men is bezig de weg te bergen. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagnacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog, zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 6 augustus. Vandaag was het duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Het werd zo'n 22, lokaal nog net 23 of 24 graden. Bij een stevige wind uit een westelijke richting. En afgezien van een paar druppels bleef het overal droog. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en de wind neemt iets in kracht af. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke tot matige wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En een maximum temperatuur in de middag rond de 23 graden. Op zaterdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke tot matige wind dan uit een oost-zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van vrij warme lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog redelijk afkoelen naar een graad of 12, 13. En in de middag wordt het alweer zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag nog wat warmer, een zwakke wind dan uit de zuidwestelijke richting. Flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Op maandag wordt het dan weer een fractie minder warm. Met een matige wind uit het noordwesten. Wel flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.
1: What if I'm the one for you?

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer in Oud-Dorp heeft Defensie om assistentie gevraagd bij het bestrijden van de duinbrand in het gebied. Er komt een Chinook-helikopter die water over de brand moet gooien. Het duurt even voor Defensie zo'n helikopter klaar heeft voor inzet. De brand langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp brak om 2 uur vanmiddag uit. Het vuur breidt zich nog altijd uit, zegt de veiligheidsregio, met zo'n 500 meter per uur. Er zijn 20 brandweerauto's paraat. Vanmiddag is een van de brandweerlieden bij het plussen gewond geraakt.
2: Er rijdt natuurlijk met veel voertuigen, waaronder ook een waterwagen, tankwagen met heel veel bluswater. Ja, en daar is die door geraakt. Of die, ja, hoe die precies eraan toe is en wat de aard van de bewoning is, weet ik niet. Maar hij is wel naar het ziekenhuis vervoerd, gewond. En ja, dat heeft ook zijn weerslag op de collega's. Dus die worden ook zo snel mogelijk worden die afgelost.
1: Zegt René van der Linden van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 3 weken geleden woedde ook al brand in de duinen langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp. Toen was de brand in een half uur uit. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, industrie, vervoer en recreatie hebben allemaal last van het oplopende neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaar te maken, schrijven de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zeggen ze. En het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. En een man uit Groot-Ammers is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een explosie in zijn eigen woonplaats. De rechter besloot hem geen celstraf te geven, omdat de vuurwerkbom al in december 2024 was afgegaan bij een huis aan de Emmastraat. En ook is de 22-jarige verdachte nog jong, vindt de rechter. De man liep tegen de lamp omdat zijn schoenen waren herkend. Hij had ook via Snapchat een filmpje van de ontploffing in Groot-Ammers gedeeld. Het weer. Vanavond en vannacht hebben we een kleine kans op een spet en regen. In de loop van de nacht wordt het ook weer droog. Het is vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met net als vandaag veel zon en wat stapelbewolking. Het wordt iets warmer dan vandaag. 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Daarom zullen de Zuid-Molukken...
1: De Molukse voornemen.
2: Slammerballen, perenga, perenga, Jan Doormaat. Een hele goede avond en welkom bij deze uitzending van vanavond. Vanavond hebben we voor u nieuws, informatie en uiteraard een lagu lagu voor u. Dus blijf deze avond gezellig luisteren of in de tuin of lekker binnen achter de voor de ventilator. We beginnen zoals altijd met muziek en dat is vanavond van de groep Oceanics met het nummer ACC ACC om alvast een beetje in de stemming te komen voor aanstaande zaterdag. Wat er dan is, dat hoort je uiteraard zometeen.

Ja, dat is de groep Oceanics met het nummer ACC ACC. En deze groep Oceanics is ook aanstaande zaterdag hier in Krimpen te vinden op het podium. De Passar Maluku Krimpen, zaterdag 1 augustus aanstaande. En de dag die zal starten om 12 uur 's middags. Op het kerkplein, in dit geval podium, met de Tifa en Menari Kids. Daarna zal Daratoko Almahera op gaan treden. De Menari Kids hebben nog een optreden. Dan komt Araya, de groep. En dan is er om 6 uur nog een dansworkshop door dansstudio Krimpen de Waard. En om 12 uur zal DJ Kizzy op het mainstage bij de stichting al muziek gaan draaien. Om in ieder geval de gezelligheid er alvast in te brengen. Want daar zal om 4:30 middags de opening plaatsvinden met Manawa Leonusa. Menari Krimpen vervolgens. En daarna de groep Tifa Bunyi. Dan hebben we de optredens van de bands Something Fresh, Oceanics, Lagutimur Sessions en de afsluitende band Maurice & Friends om 10 uur. En de dag is van 12 uur middags, zoals net gezegd, tot 11 uur 's avonds. De Passar zelf is van 12 uur middags tot 8 uur 's avonds geopend en de food court tot 11 uur 's avonds. En de Kids Corner van 12 tot 5. Dus aankomende zaterdag 1 augustus Passar Maluku Krimpen hier in de Molukse wijk in Krimpen. Het belooft een mooie zonnige dag te worden. Dus houd die van rekening met voldoende te drinken en uiteraard te eten. Om in ieder geval een mooie dag van te maken. Even kijken, wat is er nog meer? Een aantal steentjes die er uiteraard stands. Aantal kraampjes die er zijn. Voor de foodcourt Rumamaka Natsepa, Himaya Snacks, het Surinamerke, Nonna Malessi, Koken is Liefde, Tua Taste, Molukse Snacks bij Patrice, Haturesi Catering, Tropical Vibes, Ruma Munsel en Pan Ihamahu. Die zijn in ieder geval aanwezig op de foodcourt. En op de rest van de stands zijn onder andere Samen voor Krimpen, Katakata Maluku, L4B Design, Gandong Official, Marita Massage, Totaal Molux, Kunst in Kaart, Legacy bij Blad, All For You Lifestyle, Aboro Clothing, Comfiewer, Landelijke Stichting Molukse Ouderen en FOBU zijn aanwezig. En uiteraard nog heel veel meer andere kraampjes. Want er zijn er nog ruim 40 andere kraampjes aanwezig aankomende zaterdag. Dus muziek, dans, een foodcourt en uiteraard de Passar, oftewel de markt. Kom gezellig kijken, de Meerkoetstraat in Krimpen aan de IJssel. Voor mensen die met de auto komen, parkeergelegenheid is er bij het Tuiterplein. Vlakbij het Krimphof en van daaruit kunt u richting de Molukse wijk lopen. Er is weinig tot bijna geen parkeerplek in en om de wijk. Dus kom zoveel mogelijk met openbaar vervoer en komt u van buiten Krimpen dan bij het Tuiterplein parkeren. Nou, tot zover eventjes de berichtgeving voor aanstaande zaterdag. En we gaan daar nog even verder vooruit kijken naar 15 en 16 augustus. Dan is er de Pacific Roots Fest in Amsterdam, maar daarover straks meer. We gaan eerst luisteren naar een lied van Devian Manaputi, Orang Pungsayang, geproduceerd door Ensis Siaya.

Devian Manuputi met het nummer Orang Pung Sayang. Ik ga even kijken, want op 15 en 16 augustus aanstaande is er de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Ik ga even kijken of we daar wat informatie voorbij kunnen halen. Are you ready for this smooth Pacific vibe? This summer, the August 15th, Lady Shaka from Aotearoa at Pacific Roots Fest in Amsterdam. Haar energieke mix van stijlen van UK-based techno en ballroom tot traditionele Pacifica-klanken maakt haar op dit moment een van de meest gevraagde acts in het nachtleven. Ze staat bekend als een baanbrekende DJ, producer en artiest die wereldwijd in exclusieve clubs en grote festivals staat. Lady Shaka is een van de snelste reizende en invloedrijkste namen in de wereldwijde underground club scene. 15 augustus brengt zij de Pacifische klanken naar de Pacific Roots Fest. Tickets kunt u krijgen via de website die we uiteraard ook even gaan delen. En ze werd door het toonaangevende tijdschrift Mixmag uitgeroepen tot een van de belangrijkste breakthrough acts van 2025. En sierde in april 2025 de cover van het magazine. Ook won ze een Creative New Zealand Award voor haar impact op de hedendaagse muziek. Dan ben ik toch benieuwd wat voor muziek ze dan draait. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. We gaan de link even delen voor de tickets. Even kijken of er nog... Oh ja, er zijn inderdaad nog tickets te krijgen voor het festival. Dus die gaan we zo meteen even met u delen. De link op onze Facebookpagina. Zodat u in ieder geval de kaartjes kunt bemachtigen. Om daar eventueel bij te zijn. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van Chiara met het nummer Jij Bent. U luistert naar het Molukse Uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.

Ja, Ambon Manise van Toton Caribou featuring Nova Novia, zeg ik dat goed, Novia, Mahmoud en Jason Seran. We hebben de link van de van het nummer in ieder geval gedeeld en daarvoor hoorde u Chara met Jij Bent. We hebben de link inmiddels gedeeld voor de tickets voor de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Dat allemaal aan het eiland, aan de TT Vasemweg in Amsterdam. Een Pacifisch festival waarbij Melanesische, Micronesische en Polynesische cultuur centraal staat. Door middel van art, authentieke dansen, muziek en culinair. Er is van alles te doen, van tatoeages zetten of laten zetten, verschillende dansgroepen, verschillende optredens qua muziek en zang. Er zijn wat kraampjes uiteraard ook om wat rond te neuzen vanuit Pacifische eilanden moet ik zeggen. En daar, vorig jaar was het ook een editie in het eiland en nu een tweedaags editie. Dus ik zit al even te zoeken naar een programma. Die heb ik nog niet kunnen vinden. Dus we gaan straks even kijken of we daar wat meer over kunnen vinden. Wie er allemaal optreedt. Dus dat gaan we straks even bekijken voor u. Voor nu gaan we even luisteren naar een cover van Molucca Soul. En dit is een nummer van origineel van Hellas Group. Met Polo Baku Polo.

Polo Bakbolo van de cover van Molucca Soul van de Hellas Group. Daar is het origineel van. Daar hebben ze een hoop nummers ook van gecoverd, deze groep. We gaan nog even kijken, want ervaar de krachtige en gastvrije Papua cultuur. Want de zang- en dansgroep Oyandi uit Papua komt 15 en 16 augustus naar de Pacific Roots Fest in Amsterdam. De Papua-cultuur ademt de sfeer van de Pacific en Oceanië. Eeuwenoude tradities uit Papua draait om diepe verbondenheid met de natuur en de voorouders. Bleef het zelf via de fascinerende gebruiken die nog altijd springlevend zijn. Traditionele klanken zijn van onschatbare waarde voor de Papua-gemeenschap. Ze vormen de kern van hun culturele identiteit, verbinden generaties met elkaar en spelen een cruciale rol in ceremonies. Muziek hier is hierin onlosmakelijk verbonden met dans, verhalen vertellen en het behoud van de lokale inheemse geschiedenis. Papua muziek onderscheidt zich door de centrale rol van de tifa. Expressieve meerstemmige zang en een sterke verbinding met natuur en spiritualiteit. De muziek is onlosmakelijk verbonden met de gemeenschapstradities, zoals de bekende energieke Jospan. We gaan even kijken of we een klein stukje kunnen laten horen van deze. Het is een heel klein stukje, maar even kijken of die dat doet. Blijft live, hè.

was in ieder geval een klein voorproefje van wat er allemaal vanuit de Papua groep kan worden vertoond en laten horen. De 15 en 16 augustus. En verder treden onder andere Lepani op, Oceanics, nou, zoals gezegd Lady Shaka en nog veel meer. De tijden zijn als volgt. Zaterdag is van 2 uur middags tot 12 uur 's nachts. En zondag van 1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Nou, zoals gezegd, de link voor de tickets hebben we gedeeld op onze Facebookpagina. Dus daar kunt u naartoe om te kijken wat er aan tickets mogelijk is. En ik was toch even benieuwd naar die ene dame van net. Dat is de Lady Shaka. Om te kijken wat voor muziek zij dan voornamelijk laat horen. Dus ik laat ook een klein stukje van haar muziek horen wat er verwacht kan worden op 15, 16 augustus.

Nou, dat belooft goede muziek te worden van Lady Chaka. Dus ik ben benieuwd wat ze allemaal nog meer gaat brengen de 15e en 16e augustus in het IJ in Amsterdam. Maar dat is uiteraard voor later. We gaan nu even luisteren naar een lied van Joy met het nummer See You, Nusa Ina.

0: Ja, dat was Joy met het lied Sio Nusa Ina. En we gaan naar een lied van Elias featuring Emile Laurent met Line Mantu Line.
1: It's Emile Laurent on the trip.
2: Ik denk dat dat het knieluniform is van destijds. Meneer, dat, ja. Dat is het knieluniform wat u draagt?
3: Dat is knieluniform, ja. Toen die tijd.
2: Ja. En waarom heeft u dat nu aan?
3: Ik heb aan totdat ik in Molukken zijn. In die land van herkomst. Omdat de Nederlandse regering

Onze kinderen worden vermoord door de Nederlandse regering. Onze kinderen worden in de gevangenen. Ja? Een politieke groep met de gewapende. Dat is een politiek. Maar de Nederlandse regering denkt, ja, die Ambonezen is dom zijn. Dat is 43 jaar is dat de gringen voor ons Ambonezen in Nederland. Hoor. Wij willen ook pikken. Als wij pikken voor Nederland, dan wij pikken tegen Nederland ook. Op wie dan ook. Als ik naar Japan alleen ben geweest om de Japanen te vermoorden. Als wij kan de Japanen vermoorden voor Nederland. Hè? Waarom wij kan niet Nederlanden vermoorden voor

0: Dat is helemaal niet mooi, joh. Ik voel me helemaal leeg. Omdat ik 43 jaar in Nederland zo als politieke gevangenen. Ja, onze kinderen hier zo. En Nederland vergeten. Dat wij onze altijd maar goed gedrag in Indonesië verdienen in Nederland.
1: Lijn Bandoelijn, Elias en Emiel Laurent. En blijft een goed nummer van die gasten die hem uitgebracht hebben. We gaan naar een ander lied van nogmaals de groep Molucca Soul. Die vond ik al een leuke groep om naar te luisteren. En nu een nummer genaamd Papa Chida.

maar Lucas Sol met Papa Cheda. Ook alweer een mooi lied om mee te nemen in uw eigen lijst misschien. Op YouTube zijn ze te vinden. We hebben het gedeeld op onze Facebookpagina. Dus check hem daar ook zeker. Dus nogmaals, zaterdag 1 augustus aanstaande de Pasar Maluku Krimpen. Hier in Krimpenijssel in de Mlukserwijk. En dan heb je 15, 16 augustus nog de Pacific Roots Fest. En waarschijnlijk zijn er nog andere festivals die ik misschien nu even over het hoofd heb gezien. Want in Helmond is er ook weer een Pasar Maluku Helmond. Ik weet alleen even de datum daar niet van uit mijn hoofd. Maar check het even op de social media voor meer informatie. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van de band Foco. Genaamd Nonna Conde. Voordat we dit uur gaan afsluiten en naar het nieuws gaan. Dus Foco, Nonna Conde.

Coco met Nonna Conde. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur. Blijf ook in ieder geval straks in de tweede uur naar ons luisteren. Want dan hebben we in ieder geval een goede Lago Lago voor u. Wat gouden ouwe in dit geval om straks in het zonnetje buiten met de lekkere temperatuur nog even te genieten van de Lago Lago die wij straks voor u hebben. Dus blijf lekker luisteren. Na het nieuws zijn we er weer. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Adis van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer in Oud-Dorp heeft Defensie om assistentie gevraagd bij het bestrijden van de duinbrand in het gebied. Er komt een Chinook-helikopter die water over de brand moet gooien. Het duurt even voor Defensie zo'n helikopter klaar heeft voor inzet. De brand langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp brak om 2 uur vanmiddag uit. Het vuur breidt zich nog altijd uit, zegt de veiligheidsregio, met zo'n 500 meter per uur. Er zijn 20 brandweerauto's paraat. Vanmiddag is een van de brandweerlieden bij het blussen gewond geraakt.
2: Er rijdt ook met veel voertuigen, waaronder ook een waterwagen, tankwagen met heel veel bluswater. Ja, en daar is hij door geraakt. Of die, ja, hoe die precies eraan toe is en wat de aard van de bewolking is, nou weet ik niet. Maar hij is wel naar het ziekenhuis vervoerd, gewond. En ja, dat heeft ook zijn weerslag op de collega's. Dus die worden ook zo snel mogelijk worden die afgelost.
1: Zegt René van der Linden van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 3 weken geleden woedde ook al brand in de duinen langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp. Toen was de brand in een half uur uit. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, industrie, vervoer en recreatie hebben allemaal last van het oplopende neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaar te maken, schrijven de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zeggen ze. En het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. En een man uit Groot-Ammers is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een explosie in zijn eigen woonplaats. De rechter besloot hem geen celstraf te geven, omdat de vuurwerkbom al in december 2024 was afgegaan bij een huis aan de Emmastraat. En ook is de 22-jarige verdachte nog jong, vindt de rechter. De man liep tegen de lamp omdat zijn schoenen waren herkend. Hij had ook via Snapchat een filmpje van de ontploffing in Groot-Ammers gedeeld. Het weer. Vanavond en vannacht hebben we een kleine kans op een spetter regen. In de loop van de nacht wordt het ook weer droog. Het is vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met net als vandaag veel zon en wat stapelbewolking. Het wordt iets warmer dan vandaag. 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oudorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oudorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maasdelta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maasdelta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spette regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht 1 graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagnacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog. Zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 6 augustus. Vandaag was het duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Het werd zo'n 22, lokaal nog net 23 of 24 graden. Bij een stevige wind uit een westelijke richting. En afgezien van een paar druppels bleef het overal droog. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en de wind neemt iets in kracht af. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke tot matige wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En een maximum temperatuur in de middag rond 23 graden. Op zaterdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke tot matige wind dan uit een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van vrij warme lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog redelijk afkoelen naar een graad of 12, 13. En in de middag wordt het alweer zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag nog wat warmer, een zwakke wind dan uit de zuidwestelijke richting. Flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Op maandag wordt het dan weer een fractie minder warm. Met een matige wind uit het noordwesten. Wel flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oudorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oudorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20... vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spette regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimumtemperatuur vannacht 1 graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Peggy Lee, ze wenste je een sweet, happy life. En dat deed ze al in de jaren 60.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 6 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Janine van der Drift zet zich in voor het welzijn van koe en kalf. De speld Samen zijn voor mantelzorgers. En de tentoonstelling Geheimtaal. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: The Pretenders en If There Was A Man. 1987 was het jaar. En daarvoor Jamie Lawson en Wasn't Expecting That. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het welzijn van koe en kalf. Dat staat voorop bij Kalverliefde. Een initiatief van Janina van der Drift. Ze is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Janina, welkom.
2: Hallo.
1: Ja, je bent oprichter van Kalverliefde. Wat betekent dat precies? Waar ben je dan oprichter van?
2: Ja, dat klopt. Ik ben oprichter van Kalverliefde. En dat is biologische zuivel van boeren die het kalfje bij de koe houden.
1: Ja, want de meeste kalfjes worden bij de koe weggehaald vanwege de melkopbrengst.
2: Klopt, ja. Dus ja. Om een melk te kunnen geven moet een koe ieder jaar een kalfje krijgen. En dat kalfje wordt eigenlijk direct na de geboorte weggehaald.
1: Ja, en wat is daar het nadeel van?
2: Ja, je kan misschien wel wat bij voorstellen dat zoogdieren, zoals de mens, de koe, een hond, een paard, een konijn, er baat bij hebben om op te groeien bij de moeder. En niet alleen vanwege de melk die ze kunnen drinken, kunnen zogen, zoals het woord eigenlijk zegt, maar vooral ook om te kunnen genieten van de zorg die het ontvangt van het moederdier.
1: Ja, ja. Want zo'n moederdier, of het nou een koe is of een ander beest, dit is ook een soort voorbeeld. Hè? Die kleintjes moeten zich daarna richten.
2: Ja, zeker. Dus zo'n moederdier, dus in dit geval dan een koe, heeft echt een voorbeeldfunctie voor het kalfje. Dus ze leren ervan grazen en ze leren sociaal gedrag, dus hoe ze zich kunnen gedragen. En eigenlijk het hele reilen en zeilen krijgen ze op die moment, of van de boerderij krijgen ze eigenlijk op die manier eigenlijk automatisch al mee van de moeder. Dus het is eigenlijk een hele waardevolle leeromgeving voor het kalf om op te groeien bij de koe.
1: Ja, maar dat gebeurt niet overal, dus er moet nog heel veel gebeuren. Wil dat allemaal gaan gebeuren? Want het is nogal een conservatieve bedrijfstak, hè, die boeren.
2: Nou ja, ik denk ook wel dat de boer de melk... veehouder aan zich onder druk staat. Het is natuurlijk niet makkelijk om in Nederland melkveehouder te zijn. En de druk om voldoende melk te produceren om het hoofd boven water te houden is gewoon groot bij boeren. Maar dat wil niet zeggen dat er ontwikkelingen zijn om het dierwelzijn te verbeteren. En kalf bij koe is daar een hele belangrijke grote stap in. Dus voor melkveehouders een hele grote stap om het kalfje dus wel bij de koe te laten. Want het kost ze ook melk. Dus een kalfje dat bij de koe loopt, zo noemen wij dat dan, drinkt bijna twee keer zoveel melk op als dat hij zou krijgen als de boeren het kalfje.
1: Ja, dan is de opbrengst anders dan bij een, bij een koe die het kalfje verwijderd wordt. Maar ja, dat is een economisch verdienmodel dan. Maar het zou toch beter zijn als het kalf bij de koe blijft, maar dan wordt de opbrengst minder.
2: Klopt, dus de opbrengst wordt zeker minder als het kalfje bij de koe blijft. En ja, daarom hebben we met Kalverliefde ook de kalf bij koe toeslag. Dus wij compenseren eigenlijk de boer voor het verlies in melk. Ja. Dus voor de extra melk die eigenlijk aan het kalfje kwijt is, omdat het kalfje gewoon bij de koe drinkt. Ja. Daar betalen wij de boer gewoon voor.
1: Ja, een soort subsidie dus eigenlijk.
2: Ja, je betaalt eigenlijk de juiste prijs voor melk.
1: Ja, zoals het eigenlijk zou moeten.
2: Zoals het eigenlijk zou moeten.
1: Ja. U hebt Kalverliefde in 2022 opgericht. Zijn er boeren die het al bezig zijn met die kalven bij de koe houden? Groeit het of blijft het een beetje stabiel?
2: Ja, dus toen wij in 2022 begonnen, toen hadden we eigenlijk drie boeren die al het kalfje bij de koe hielden. En nu zitten we op 9 melkveehouders die aan ons leveren. En een aantal daarvan zijn kalfje bij de koe gaan houden vanwege Kalverliefde. Dus dat zijn wel echt boeren die heel graag zoveel mogelijk met de natuur meeboeren. En er misschien wel van droomden om het kalfje bij de koe te houden, maar hadden daar gewoon de economische middelen niet voor. En nu Kalverliefde er is en wij dus dat melkverlies compenseren, zien zij er ook de mogelijkheid om het kalfje bij de koe te houden.
1: Ja, en je kan die melk, want dat is andere melk dan die fabrieksmelk, om maar even te zeggen, die is ook in de winkels te koop.
2: Klopt, ja. We zijn gewoon te koop bij de supermarkt. Ja, ja. Roze pakken.
1: Roze pakken, oké. Okay.
2: Ja, passend bij Kalverliefde.
1: Ja. Ja. Want is die melk dan heel anders?
2: Nou ja, de echte kenner zal misschien proeven dat het wat minder bewerkt is. Het komt niet uit een hele grootschalige fabriek, maar van een wat meer ambachtelijke fabriek. Maar in principe is het gewoon melk.
1: Ja.
2: Maar het voelt natuurlijk wel veel beter.
1: Nou, dat wou ik ook nog vragen. Ja, het welzijn van koe en kalf is heel belangrijk. En als je dus die melk koopt, dan gaat die welzijn vooruit.
2: Absoluut, ja, zeker. Ja. Ja. Dus eigenlijk doordat je voor kalverliefde kiest in de supermarkt, zorg je ervoor dat boeren het kalfje bij de koe kunnen houden.
1: Ja.
2: Want ik geloof ook wel dat de meeste boeren ja, toch wel het beste voor hebben en ook wel willen veranderen ten gunste van het dier. Maar er moet wel een financiële ruimte voor zijn.
1: Ja. Ja, dat wordt heel belangrijk dus eigenlijk. Maar hoe meer boeren dit gaan doen, hoe beter het is voor koe en kalf.
2: In mijn ogen wel, ja.
1: Ja, in uw ogen wel. En hopelijk in allerlei andere ogen ook. Mensen die daar meer over willen weten, kunnen die naar jullie de sociale media? Hebt u iets op een website?
2: Ja, klopt. Ja, dus we hebben gewoon een website www.kalverliefde.nl.
1: Kalverliefde.nl. Dan komt het allemaal goed. En dan kan Janina verder met de kalverliefde voor koe en kalf. Janina van der Drift, dank voor het gesprek.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Radio Capelle.

Sophie Barker deed mee met 07 in The Waiting Line. En daarvoor Gilles Dreux met Alouette. Het jaar was 1968. Zometeen de speld samen zijn voor mantelzorgers. Dat na Murray Head en Never Even Thought.

0: kent hem zeker van het nummer One Night in Bangkok. Murray Head, je hoorde hem hier met Never Even Thought uit 1975. Ons volgende onderwerp. Een herkenningsspeld voor mantelzorgers die op weg zijn met iemand die dementie heeft. Een idee van Demi Timmermans. Tera Cox praat met haar.
1: Welkom Demi.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat je hier bent. Demi, wat doe jij voor werk?
2: Ik ben verzorgende IG, ben ik afgestudeerd.
1: En voor wie zorg je dan?
2: Nou ja, in principe heb ik altijd in verpleeghuizen gewerkt. En nu zorg ik eigenlijk voornamelijk voor mijn oma met dementie, die bij ons thuis op het erf woont.
1: Op het erf? Ja. Je woont op een boerderij of zo?
2: Ja, dat klopt. Ja. Wow. We zijn vorig jaar januari zijn we verhuisd. En daar hebben we op het erf een mantelzorgwoning neergezet voor mijn opa en oma.
1: Wauw.
2: Ja.
1: En opa is er ook nog?
2: Ja, zeker. Ja, die is er ook nog.
1: Nou, wat geweldig. Dus je hebt daarnaast, werk je dan ook nog buitenshuis of doe je alleen dit?
2: Nee, ik werk daarnaast werk ik gewoon nog 20 uur per week. Ja, en daarbij doen we alle zorg voor opa en oma. Doen we dan wel verdelen met z'n allen. Maar echt het medische, medicijnen delen en dat soort dingen, ja, dat neem ik wel op me. Ja.
1: En hoe is dat nou om mantel te zorgen te zijn? Waar loop je tegenaan of wat is juist heel leuk? Hoe is het?
2: Ja, ik vind het wel iets heel moois om te doen. Ja, je bent alleen maar aan het zorgen. En,
1: wat doe je dan bijvoorbeeld?
2: Nou ja, sowieso 's ochtends doen we de medicijnen brengen, broodjes smeren, aanreiken.
1: Aankleden, ja, ook helpen?
2: Ja, vaak wel. Ja, nu zeker met mijn oma, omdat ze het gewoon even niet meer weet. Doen we inderdaad vaak helpen met omkleden 's ochtends, maar ook 's avonds de pyjamaatje aandoen. Ja, in de middag boodschapjes met haar doen. Dus ja, je bent wel continu ben je met ze bezig.
1: Jij zegt omdat ze het even niet meer weet, maar ik denk dat die geheugenproblematiek alleen maar voortgang
2: zeker,
1: heeft. Het wordt misschien steeds wat minder.
2: Ja, alleen maar oma heeft, ik noem het altijd wel goede dagen en slechte dagen. Op goede dagen lukt het haar wel, heeft het wel wat langer de tijd nodig. Maar op slechte dagen dan, het is even gek om te zeggen, maar dan probeert ze de shirt als een broek te gebruiken. Ja, en op dat soort dagen dan heeft ze zeker wel hulp nodig van ons. Ja,
1: ja. En komen je opa en oma nog in de buitenwereld? Hebben ze nog contact met andere mensen? Met jou erbij misschien?
2: Zeker, ja. We gaan met mijn oma nog wel op pad. We proberen elke dag maar met haar wel leuke dingen te doen. Ja, en gewoon de dagelijkse dingen proberen we nog met haar te doen. Boodschappen doen, schoonmaken, wasjes draaien. Dus ze heeft daar wel hulp bij nodig, maar dat laten we zeker nog wel... Ja, laten we dat doen. En als dat niet meer lukt, dan net als aankomend weekend, dan komt haar familie allemaal naar ons toe. Om gewoon die contact nog wel te behouden.
1: Waar loop je nou wel eens tegenaan? Want je hebt een speld ontworpen.
2: Klopt.
1: Wat was de aanleiding voor het ontwerpen van een speld? En die speld is de speld samen zijn.
2: Ja, klopt. Ja, vooral met boodschappen doen of dat we met haar buiten waren. Dat ze soms heel raar op dingen kan reageren. Ja, ze kan heel boos worden. Ze kan ineens bij de kassa en huilen uitbarsten. Ze kan, als ze moet betalen, niet meer weten wat haar portemonnee is dat ze moet pinnen. Dus dat soort dingen, ja, daar liep ik tegenaan. En dan zeker omdat mensen om ons heen, dus bijvoorbeeld mensen in de rij of een cashier die je dan aanstaan te kijken van ja, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Ja, en op dat soort momenten nemen wij het heel even over. Dus pakken we haar pinpas, doen we voor haar pinnen. Nou ja, voor een ander kan dat heel raar overkomen. Maar je gaat ook niet continu vertellen van mijn oma heeft dementie of mijn oma reageert zo op dingen. Dus vandaar de speld om op een subtiele manier te laten zien, ik ben samen met iemand die dementie heeft.
1: Wat is dat voor een speld en wie gaat hem dragen? Hoe ziet hij eruit? Want je hebt hem bij je.
2: Zeker, ja. Ik heb een speld ontworpen met een half hart en een half brein.
1: Okay. Ik zie dat de speld de vorm van een hart heeft. De ene kant is rood, de andere lijkt een beetje op een walnoot. Maar dat zijn hersenverbindingen die niet meer verbonden zijn. Hè?
2: Juist, klopt. En daar heb ik bewust voor gekozen. Omdat dat natuurlijk met mensen met dementie ook zo is. Elke keer gaan er stukjes verdwijnen, zeg maar. Dat gaat weg.
1: En nou draag jij dan bijvoorbeeld die speld in plaats van dat je het hele verhaal moet vertellen. Maar we lopen dan wel tegen één probleem aan. Weten mensen wel wat de betekenis van die speld is? Want ik voel in mijn achterhoofd een sierenreclame aankomen of een posterreclame campagne, want we moeten het wel weten.
2: Ja, klopt. Nou ja, vandaar dat ik nu ook mede hier ben. Ik wil langs verpleeghuizen gaan. Ik heb het al op social media gedeeld. Ik wil gewoon dat mensen begrepen worden. Zorgen voor iemand met dementie is al heel wat. En als je dan ook niet helemaal begrepen wordt door de samenleving, ja, dat wordt gewoon heel lastig. Dus vandaar de speld.
1: Ik begrijp dat het ongemakkelijk wordt, maar iedereen moet wel meteen zien, oh, die draagt zo'n speld. Dat betekent dus. En dat betekent haast dat het landelijk wel bekend moet worden.
2: Ja.
1: Heb je daar al een plannetje voor bedacht?
2: Nou ja, sowieso stap voor stap. Je kan niet gelijk bekend worden. Wil ik gewoon heel veel reclame ervoor maken. En ik wil gewoon dat die speld inderdaad bekend wordt. Dus ja, zoveel mogelijk delen. En samen moeten we het doen.
1: Nou, dat zeg je heel mooi. Laten we gelijk even vertellen. Hoe kan je die speld krijgen, kopen? Hoe doen we dat?
2: Ja, ik heb een hele mooie website heb ik opgezet. www.samenzijn.eu. En van daaruit kan je alle informatie vinden. En eventueel een speld bestellen.
1: Nou, heel mooi. Hij is nog geen €5. Ik zou zeggen, hij is nog mooi ook. Nou, dankjewel, Demi Timmermans, voor het gesprek. En ook voor je mooie inzet voor de verbetering van de communicatie voor onze medemens, voor samen zijn. Dankjewel.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

Skaggs, de man met de vele hits uit de jaren 70 en 80. Hij probeerde het in 1994 nog een keer met dit Shara. En daarvoor Ramses Shaffy en zijn Sammy. Zometeen de tentoonstelling Geheimtaal. Dat naar Olivia Newton-John. And I honestly love you.

0: I honestly love you.
1: Olivia Newton-John and I honestly love you. Ons volgende onderwerp. In expositiecentrum Cadmium in Delft is tot en met 13 september aanstaande een expositie te zien waar weinig van te begrijpen is. Geheimtaal heet de tentoonstelling dan ook. Kunstenaar Rob van S. is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
2: Onbegrijpelijk, maar bloedmooie expositie.
3: Ja.
2: Ja. Maar daar ben jij degene van die daar laat zien wat die expositie is?
3: Samen met vier anderen.
2: Ja.
3: We doen het met z'n vijven. En we zitten allemaal op één golflengte. We maken allemaal kunst die nogal onbegrijpelijk is. Althans, het is helemaal niet onbegrijpelijk. Maar je moet daar wat meer van weten om er iets van te begrijpen. Maar wij vroegen ons af van, moet dat echt? Want op zichzelf maken wij elk van ons hele mooie beelden. Ja. En die willen we graag laten zien.
2: Ja, en als je dan die beelden ziet, denk je dan van, nou ja, wat zie ik nou eigenlijk? Of is daar toch wel iets herkenbaars in?
3: Ja, er zit wel iets.
2: Het gaat over natuur, hè?
3: Het gaat over natuur. Ja. Dus je ziet dat het iets uit de natuur is. Het is waarschijnlijk een wortel of een plant of een zaadje of een veer. Maar het is allemaal zo merkwaardig ingezoomd en uitgesneden dat je al gauw weer het spoor bijster raakt. En wij willen mensen er graag op wijzen dat dat niet aan hen ligt. Het ligt gewoon aan ons. En we willen ook graag dat ze op een andere manier naar die dingen kijken die wij daar laten zien.
2: Ja, maar is het dan ook een mooi beeld?
3: Ja, het is absoluut een mooi beeld. Je ziet, om één voorbeeld te geven, je ziet twee rode balletjes in een bedje van schimmeldraden.
2: Mm-hmm.
3: Als ik het zo zeg, denk je van, nou, daar kan ik weinig chocola van maken. Maar als je het ziet, dan is het heel mooi. Het rood reflecteert in de schimmeldraadjes. Die liggen daar heel mooi gerangschikt omheen. Je hebt geen idee wat het is. Het heeft iets te maken met natuur, dat is wel duidelijk. Maar wat het is, dat is blijft een beetje een geheime zaak. Maar wij zeggen van, kijk er nou naar, vraag je nou niet af wat het is en geniet van die vreemde complexiteit die je daar ziet met die mooie kleurtjes en die geraffineerde compositie. Want het is allemaal om ons heen, alleen wij zien het niet.
2: Nee, maar is het dan ook echt uitvergroot of ziet het er dan ook anders uit dan dat je het met het blote oog ziet?
3: Ja, ik denk dat ongeveer de helft van wat je ziet op de expositie foto's zijn die gemaakt zijn onder een microscoop. En voor een deel, ik denk even bijvoorbeeld aan mede-exposant Lies Bakker, zijn het takjes, stukjes gras, zaadjes die op een bijzondere manier gecombineerd zijn en dan daar wel enige vertedering op roepen zonder dat je kan onder woorden kan brengen van waarom nou eigenlijk. Dus dat is wel steeds de trigger van je vindt het mooi, maar begrijp niet precies waarom je het mooi vindt.
2: Nee.
3: Dat is genoeg. Ja. Je hoeft het niet.
2: Ja. Je gaat ook niet vragen, wat is dat nou eigenlijk?
3: Nee.
2: Dat is niet goed, hè?
3: Nou, ik denk dat dat snel over is. Als je er rondloopt,
2: ja,
3: en je ziet dat al die werken daar groot en klein. Er zitten enorme werken bij van 2 meter bij 1,50 meter bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: En ook hele kleine stukjes van 10 bij 10 centimeter. Als je, die werken hebben allemaal diezelfde rode draad, zeg maar. Dat je denkt van, het is wel ontzettend mooi. Maar ja, wat is het? Op een gegeven moment stopt die reflex. Dan wil je niet meer weten wat het nou eigenlijk is. En dan ga je alleen maar kijken naar hoe bijzonder het nou is wat daar aan die muur hangt.
2: Ja, jij zegt ook, het gaat niet om wat je kent, maar om wat je ziet.
3: Exact, ja.
2: Dat is belangrijk dus.
3: Ja.
2: Ja, ja. Als je dat wil zien, waar moet je zijn?
3: Dan moet je zijn bij Cadmium. Dat is op het Agatheplein in Delft. Aan de rand van de oude binnenstad. Daar is het woensdag tot en met zondag

0: geopend van 12 tot 5 uur. Je hebt niet met mij gesproken, maar de mede-exposanten wil ik in ieder geval even genoemd hebben.
1: Ja.
0: Dat is microfotograaf Wim van Egmond. Dat is kunstenaar en schilder Marieke Tiescheffer. Dat is Lies Bakker. En dat is Marianne Kastelein.
1: Ja, dan hebben ze allemaal genoemd. En ja. Dat zijn allemaal mensen die daar ook af en toe aanwezig zijn? Of is dat niet het geval?
0: Ja, we proberen dat wel zo te doen. Dat je dat altijd een van ons er aanwezig is om eventueel bijstand te leveren. Glaasje water aan te reiken.
1: Precies. Maar niet naar de vraag van wat zie ik nou eigenlijk?
0: Nee hoor, dat willen we graag uitleggen zoals ik het nou jou uitleg.
1: Ja, precies. Ja, dat kan toch wel natuurlijk. Prachtige tentoonstelling om een keer naartoe te gaan. Cadmium in Delft. Er is waarschijnlijk ook een website waar mensen wat kunnen zien van tevoren.
0: Ja, cadmium.nl en dan kom je vanzelf Geheimtaal tegen.
1: Ja, dan kun je het allemaal zien. Maar gewoon naar binnen lopen, want dat kan zonder een kaartje te kopen, zeg ik er nog maar even bij. Dat kan allemaal. Dan denk ik dat ik je kan bedanken voor alles wat je hebt verteld hierover. En ik wens je veel succes bij deze tentoonstelling. Rob van Es. Graag gedaan.

je daar niet helemaal relaxed van wordt, dan word je het nooit meer, zou ik zo denken. Mark Knopfler was dat. Een Rüdiger uit 1996. En dat was de late avond van donderdag 6 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur weer. Harry Styles blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oudorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oudorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spette regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht een graad of 10.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagnacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog, zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 6 augustus. Vandaag was het duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Het werd zo'n 22, lokaal nog net 23 of 24 graden. Bij een stevige wind uit een westelijke richting. En afgezien van een paar druppels bleef het overal droog. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en de wind neemt iets in kracht af. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke tot matige wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En een maximum temperatuur in de middag rond de 23 graden. Op zaterdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke tot matige wind dan uit een oost-zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van vrij warme lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog redelijk afkoelen naar een graad of 12, 13. En in de middag wordt het alweer zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag nog wat warmer, een zwakke wind dan uit de zuidwestelijke richting. Flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Op maandag wordt het dan weer een fractie minder warm. Met een matige wind uit het noordwesten. Wel flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oudorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oudorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetter regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagnacht hebben de hulpdiensten een grote zoekactie opgezet naar een persoon te water in de Zevenhuizerplas. Rond 11 uur 's avonds ontvingen de hulpdiensten een melding van een persoon te water. Er werd op grote schaal naar de persoon gezocht vanwege de grootte en diepte van de plas en omdat de zoekactie in het donker plaatsvond. De hulpdiensten zochten op en onder het wateroppervlak met meerdere boten, duikteams, een onderwaterdrone en een politiehelikopter. Na ruim een uur werd de persoon levend teruggevonden. Woensdag is brand ontstaan in een stroomkast aan de hoofdweg in Capelle aan den IJssel, vlakbij de McDonald's. Het vuur werd door de brandweer geblust, waarna werd vastgesteld dat er geen gevaar meer was. De stroomkast wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de verkeerslichten in het gebied. Door de hitte in Nederland is het op veel plekken kurkdroog. Zo ook in bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel. Daarom wordt geadviseerd om niet te barbecuen in het Schollebos om brandgevaar te voorkomen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 6 augustus. Vandaag was het duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Het werd zo'n 22, lokaal nog net 23 of 24 graden. Bij een stevige wind uit een westelijke richting. En afgezien van een paar druppels bleef het overal droog. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en de wind neemt iets in kracht af. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke tot matige wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En een maximum temperatuur in de middag rond de 23 graden. Op zaterdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke tot matige wind dan uit een oost-zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van vrij warme lucht. In de nacht en vroege ochtend kan het nog redelijk afkoelen naar een graad of 12, 13. En in de middag wordt het alweer zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag nog wat warmer, een zwakke wind dan uit de zuidwestelijke richting. Flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van 28 tot 29 graden. Op maandag wordt het dan weer een fractie minder warm. Met een matige wind uit het noordwesten. Wel flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oudorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oudorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maasdelta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maasdelta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spette regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor